0: nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brandgesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente

0: Vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Daar is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
3: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
3: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Relschoppers probeerden aanvankelijk de brandweer te blokkeren. De brand is uiteindelijk geblust en de politie heeft meerdere mensen aangehouden. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Er was de afgelopen maanden veel om te doen. Veel ogen waren gericht op de act van Israël. Tijdens het optreden van Noam Bettan was de leus Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek. Al leek het te gaan om een kleine protestactie. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke zware criminelen. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast het conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewuste confrontatie zoeken. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd, omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewuste confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouden Ouwe Show.
0: Johan de Graaf.
2: De hele zomer lang.
3: Met de beste.

0: wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Daar straks.

luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal bij een hele nieuwe aflevering. Een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Waar begonnen we nou mee? Met de Sweet Sensation. Met de Sad Sweet Dreamer. Heerlijke muziek vandaag weer in de Gouden Oude Show. Die mooiste muziek van toen, de grootste is van toen. En wie weet komt er ook nog wel een onbekende voorbij. Dat weet je natuurlijk nooit in de Gouden Oude Show. We zijn er weer helemaal klaar voor, dus we gaan snel beginnen in de show. Waarom ook niet, hè? Hoe sneller we gaan beginnen, hoe meer plaatjes we kunnen gaan draaien. Zoals deze. Kennen we deze nog? De Sweet OK Super Sister en Los Allegas. Nou, dat is wel een onbekende, of niet soms?

een heel apart plaatje of niet? Soms de Coconut Woman. Is ook niet zo'n groot hit geworden toen de tijd in de jaren 70 met Sweet Okay Super Sister en The Los Allegas. Ja, dit is wel een grote hit geworden, of niet soms? Ik heb het natuurlijk over David Bowie. Hier is hij met The Sound and Vision.

was een van David Bowie met The Sound and Vision. Heerlijke muziek, zo kriskras door de jaren heen. De jaren 60, 70 en 80. Dit is 1968.

heerlijk melodietje of niet? Soms van de band zonder naam. Het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. En als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit zijn de mooiste muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Het is er een.

heerlijk plaatje of niet soms van Dolly Parton met de heer Hugh Come Again. Dit knalt er lekker in of niet soms, ja. Dat is de geweldige muziek van de formatie Earth, Wind and Fire met I Got To Get You Into My Life.

Geweldige tijdloze muziek, of niet soms van Earth, Wind and Fire met Got to Get You. Oh, ze zingen zelf even de titel Got to Get You Into My Life. Dit was een plaat die veel gedraaid werd toen de tijd op Radio Mi Amigo Internationaal in de jaren 70. Vanaf dat mooie zendschip, de MV Mi Amigo. Ik heb het natuurlijk over Grace Jones met La Vie

bescheiden voor de verandering in de grote plaat. Normaal doen we de meeste plaatjes draaien vanaf de singeltjes. Maar dit komt van een grote LP af met twee kantjes. Oftewel een maxi-single. 1977 was dit trouwens. Eentje van Grace Jones met La Vie en Rose. We gaan terug naar 1968. Daar vinden we er eentje van The Beach Boys.

Beach Boys met Do It Again. Vrolijkheid hier in die gouden oude show. Met deze van de George Baker Selection. Altijd leuke muziek en draait deze man, of maakt deze man, laat ik het goed zeggen. Met Rosita.

muziek, daar word je vrolijk en blij van, of niet, soms van deze van de George Baker Selection. Met Rosita, terug in de tijd met deze.

0: prachtige muziek of niet soms van de Morbas. Dat is inderdaad de titel van deze plaat. Dat is muziek uit de jaren 60. Maar ja, dat kan je ook wel horen. En het is mooi en het is prachtig. En het heeft toch niks verloren in al die tijd van haar glans.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ben vast de enige niet.
0: Dankjewel Tom en Tineke voor de mededeling over de koffie. Maar het is inderdaad op. Gaan we wat aan doen? Even snel een bakje halen. Doen wij.

Clear Sail met de Thunder in mijn hart. Kennen we deze nog? A lonely house. Hier zijn de Four Tops. Oh,

luisteren even makkelijk het weerbericht er tussenbij. Ja, deze plaat hoor je niet meer vaak op de radio. Patrick Monserie van Kiki. Kiki en Purley. We doen er nog één en dat is deze. Een lekkere disco knalplaat tot besluit van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Ik heb het over de Sheila. Dames en Sheila met de Black Devotion met Love Me Baby.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van het programma De Gouden Oude Show. Waar begonnen we nou mee? Met de Casuals. Heerlijk lekker oud plaatje getiteld Toy. Kennen we ook deze nog? 1900 en wat zal het zijn? 69 om precies te zijn. De Supremes. I'm gonna make you love me.

heerlijke oude platen nog steeds. En niks ingepoet aan glans van de Supremes. I'm gonna make you love me. We blijven even in de jaren 60 en 1969 in het programma. Met de Hummins.

blijft toch altijd mooi of niet, soms die heerlijke muziek uit de jaren 60. 1969 nog steeds. Met de Hermans. Dit is ook mooi, dit. Een rustpinkje in het programma, ook uit diezelfde jaren. Later nog een keertje uitgebracht in de jaren 70. Met het

breaks his own. Dat is een van Mighty Sparrow en Brian Lee in de Dragonairs. Geen idee wie de Dragonairs zijn, maar goed. Leuke plaat of niet, soms met Only Fool. Hier zijn de Zombies in de Gouden Oude Show. Tweede gedeelte weer vanuit Studio 2 met The Time of the Season.

zo mooi of niet soms van de Zombies met The Time of the Season. Kennen we deze nog van Gloria? Terwijl The Last Seven Days.

heerlijke zeezenderplaat of niet, soms LBS met LBS. Wel, Lucas, Bianca en Stella. Kennen we deze nog? The Angel of the Morning.

prachtige plaat of niet, soms helemaal uitgedraaid. Die Angel of the Morning. Marilyn Rush was dit. Hier zijn de heren van de Dave Clark 5.

een prachtig geluid of niet soms van de Dave Clark Vive met Everybody Knows. Hier in de show, de gouden oude show. En als je er weer ingeschakeld, hartelijk welkom trouwens. Alweer in het tweede gedeelte van de show. Hier zijn de Flauwe Pop Man.

The Walk in the Sky, dat was er eentje van inderdaad de Flower Pot Man. Deze platen, die gaan we helemaal niet draaien. Nee, wat is dat nou weer? Deze moet ik hebben. Dat heb je als je een aantal van die pick-ups hebt staan. Dus, ja, dan druk je op het verkeerde knopje en dan krijg je een oude plaat horen. Ja, dat kan niet, hè, dat kan niet meer. Niet twee keer dezelfde.

mooie plaat of niet soms van de Honey Bus. Met I Can't Let en Mackie Go. Is ook zo mooi, hè? Is ook zo'n tijdloze plaat van Earth, Wind and Fire met Fantasy.

als je het over tijdloze platen hebt, dan is dit er zeker een of niet soms van de Earth, Wind and Fire hier in de show. Eens even kijken op onze klok. Oh, het loopt alweer een beetje tegen het einde van de show. Maar goed, nog wel een paar platen te gaan hoor. Dit is ook zo'n leuke dit. Heerlijke muziek van Jack Jersey met The Blue Brown Eyed Lady.

opname van Jack Jersey. Van de papa was een poor man. Met de Blue Brown Eyed Lady. Kennen we de volgende plaat nog, deze nog. Uit die James Bond film, hè? Hier is Carly Simon.

0: is er niet naar zo'n mooie James Bond film geweest? Iedereen toch wel, dacht ik zo. Tenminste, ik wel, laat ik het zo zeggen. Nobody does it better. Dat is weer de ene laatste plaat in de show. Dat was er een van Carly Simon.
1: Zet de airco aan.
2: Oh. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Maak de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Lekker.

was dan de laatste in de show. De heren van Octopus uit België. Wat een grote artiesten waren dat toch. Of niet soms in de jaren 70 met I'm So In Love With You. Dank allemaal voor het luisteren naar de Gouden Oude Show. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Digitaal Vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt, maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En we danken Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur de Gouden Ouwe Show. En Johan is terug morgenochtend om 10 uur. En Johan heeft ook een berichtje gestuurd via Messenger. En dat zal ik even voorlezen. En dan moet ik even kijken. Ja, goedemiddag vanuit een bewolkt en regenachtig Leiden. Vandaag is het bijna 55 jaar geleden dat de Mabel 2 werd opgeschrikt door een grote klap. Een bom werd daar geplaatst. Daarom een verzoekje, Les Reed Orkest met Man of Action.

0: Stop.
1: Mayday, this is the Mebo 2, anchored 4 miles off Scheveningen. Could we please have assistance? We are on fire.
2: Dit is de Mebo 2, Mebo 2, Mebo 2. Aan iedereen. Wij staan in brand. Kan iemand Scheveningen radio of andere hulpinstanties opbellen om ons hulp te verlenen? SOS, Mayday, Mayday. De Mebo 2, Mebo 2. Wij staan in brand. De machinekamer heeft brand gevat. Kan iemand zo snel mogelijk hulp verlenen? Mayday, Mayday, Mayday.

0: SOS, SOS, Mayday, Mayday. This is the Nebo 2. Anchored 4 miles off Scheveningen, we are on fire. Can we please have assistance? Mayday, Mayday, this is the Nebo 2. We are on fire. Can we please have assistance?
1: Ja, en zo ging dat door natuurlijk. Dat was de brandbom van Veronica op de Mebo 2. En ik dacht dat het 18 mei was, 1971. Ik weet het niet meer precies, maar ik dacht ik draai een stukje van deze 20 minuten durende documentaire. En dat draai ik speciaal voor Johan.

Ja, men zegt ook wel eens Cesaran. Maar dit was Let It Be van de Beatles. En een hele goede middag voor alle luisteraars via de Middengolf, DAB Plus en online. En dat wordt er dus steeds meer. En ook een goede middag voor mensen van Buurthuis Espelervaat, mensen van het Leger des Heils en mensen van het Toon Hermanshuis. En ook Johan de Graaf en Remco Heemskerk. MUZIEK

Ja, Nick McKenzie met Juanita. En inmiddels is het zonnetje weer doorgebroken, dus het komt allemaal weer goed vandaag. En ook Annelies heeft mij de lekkere woensdagmiddag lunch gebracht. Dankjewel Annelies en iedereen smakelijk eten.

De poppies. En ik zat even te denken aan iets wat ik gistermiddag hoorde. Dat was een oude opname van Radio Caroline vanaf de Frederik CR. En dat was op 199. En zij kochten later de Mi Amigo erbij. En toen ging dit schip, de Fredericia, die ging verhuizen naar het eiland Man. En tijdens die boottocht zijn ze wel wezen uitzenden en ze hebben de top 50 uitgezonden terwijl ze van A naar B voeren. En ook de kapitein kwam aan het woord en ik vond het echt heel fascinerend. Alleen, het nadeel was, ik kon ze daarna niet meer ontvangen en ik was dus afgestemd op de 259 Radio Caroline South vanaf de Mi Amigo.

Ja, dat was Elton John met Nobody Wins. En ik mijmerde gewoon nog wat door naar Radio Caroline. Vanaf april 64 luisterde ik op de 199. En vanaf juli 64 vanaf de 259. En ik ben blijven luisteren tot maart 1968. Op een zondagmorgen hoorde ik niets meer. En toen werden ze weggesleept door Wijs Muller. Dat vond ik een hele trieste dag.

Ja, en vrienden, en doe maar met Doris D. En wat me altijd bij dit nummer opvalt, dat ze dus over 2 tv-netten hebben. Ja, dat wordt vaak vergeten, maar Nederland 3, NPO 3, kwam pas in 1988.

Dylan, Lady Lay. En ik kreeg even een correctie van Jan Oosterveen. Goedemiddag Jan. Jan zei de bomaanslag op de Meibo 2 was op zaterdag 15 mei. Dus ik zat er een paar dagen naast. Het is dus komende vrijdag, zoveel jaar geleden. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Italië zegt dat 4 mensen die in quarantaine zaten vanwege het hantavirus negatief hebben getest. Dat melden de autoriteiten na zorgen over mogelijke besmettingen rond de uitbraak op cruiseschip Hondius. De betrokkenen waren uit voorzorg geïsoleerd, maar blijken het virus dus niet te hebben. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. En de gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer, ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, dat was niet bij de beginjaren. Ik denk dat dit nummer pas uitkwam in 1965, al staat de 64 op. Maar in het begin had men geen begintune. En men zond in het begin ook maar uit van 6 tot 6. En de eerste discjockey was volgens mij Simon D. Maar inmiddels is Radio Caroline nog steeds in de lucht op de middengolf. Ik dacht 648 kHz, een oude zender van de BBC. In ieder geval een oude frequentie. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Bobo, Me and You and a Dog Named Boo. En de poes die heet hier Miepie. En een hele goede middag vanuit deze studio in regenachtig Emmeloord voor Jan Oosterveen, Jan van Wetelo, Willem Keekstra, Evert Groothedde en André Vinker. MUZIEK

Marco Borsato met Dochters. Zondagmorgen 9 uur, dat vind ik wel een heel vroeg tijdstip eerlijk gezegd. En binnenkort bestaan we 10 jaar en we gaan dat vieren in het eerste weekend van september. De eerste zaterdag, hoe of wat, of in een café, of in een buurthuis, of op een boot. Alles staat nog open.

Ja, wat een stem. Ik zie hem nog staan in Woodstock. Beetje spastisch, dacht ik altijd, maar een prachtige stem. En we hadden natuurlijk ook een Emmeloordse Joe Cocker. Maar die is niet meer onder ons. En hier is Kenny Rogers.

0: Dit was Elvis Presley dus met Mushy Den, oftewel Wooden Heart. Dan heb ik een verzoek van T. Fasel, Pieter Rubertshof. Ja, als ik dat goed lees. Pieter Rubertshof, 16 in Leiden. En de briefkaart zal ik even voorlezen. Ik zou graag voor de verjaardag van mijn vader op 12 juni het plaatje Wheels laten draaien. Wilt u hem daarbij hartelijk feliciteren van de familie Fasel, Pieter Hubertshof, 16 in Leiden. En bij voorbaat hartelijk dank. Tini Fasel. Hier komt dus voor de vader van Tini Fasel.
1: Ja, dat was Tony Vos, de eerste programmaleider van Veronica. En die presenteerde de jukebox van die tune, is al heel oud. Die is van beginjaren van Veronica, weet u wel, toen alles van reclamekwartiertjes aan elkaar ging. En Tony Vos is later getrouwd, dacht ik, met Tineke. In ieder geval heeft Tineke een kind van hem. En het was natuurlijk de jukebox, later gepresenteerd door Stan Haag. Die begon ooit bij Radio Luxemburg. En toen kwam hij bij Veronica en later zat hij bij Mi Amigo.

0: Ja, was ik bijna te laat. Dat komt ervan als je ook met andere dingen tegelijk bezig bent. En dan gaan we verder met Janis Joplin.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ja, dankjewel Dolly Dots met een nummer van Manfred Mann. En dit was het dan weer. Ik ben terug vrijdag om 12 uur. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u nog een hele prettige dag. Morgen ook een prettige hemelsvaartdag. En graag tot de volgende keer.

0: Buurt met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuidewijn om het script van de RTL-TV-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Hij wilde controleren of hij negatief werd neergezet. Volgens de rechtbank zou inzage de vrijheid van meningsuiting te veel beperken. De Roy van Zuidewijn was eerder getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Ik ben er weer.
3: Ik ben er weer.
2: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
3: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
2: Met René van Elst.

Welkom bij de show, Grand Café René. Dat was de ultieme Frans-Italiaanse-Britse cocktail, zo kunnen we het wel noemen. Sugaro en Paul Young met Senza Una Donna. Het nummer dat bewijst dat passie geen taalbarrières kent. Of ze nu in het Engels of Italiaans zingen, de pijn van het alleen zijn voel je in elke noot. Een echte klassieker uit 1991. En ik kan zeggen, daar zijn we weer met Grand Café René. Twee uurtjes lang onvervalste hits op je radiostation. En ik neem je mee naar de volgende plaat alweer. Want in 84 schreef Frank Boeien een nummer dat helaas nog steeds... Nou ja, het is inderdaad nog steeds actueel. Het begon als een reactie op de tragische gebeurtenis in de hoofdstad. Maar het groeide uit tot een tijdloze pleidooi voor tolerantie en menselijkheid. Voor iedereen die niet wil denken in hokjes, hier is Frank Boeien met Zwart-Wit.

Wild Cherry met die ultieme dansvloerkraker. Play That Funky Music. Een nummer dat ontstond toen de luisteraars tijdens een concert naar de band riep: gaan jullie die blanke muziek spelen? Of gaan jullie eigenlijk eens wat funk laten horen? Nou, ik kan je vertellen, dat hebben ze geweten. Een onverwoestbare riff die na 50 jaar nog steeds iedereen aan het

kansen krijgt. Dan gaan we even verder met de volgende plaat. Ja, dat is er eentje uit 1967. Met een van de beste gitaristen uit de popgeschiedenis. En die fantastische samenzang van Mickey, Davy, Peter en Mike. Hier zijn de Monkees met Pleasant Valley Sunday.

Oh, wat een herinnering. John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights. Je ziet de vetkuiven, de roze jasjes en de drive-in bioscoop zo weer voor je. Dan verruilen we de high school eventjes voor grote spotlights van de wereldpodia. Als er één vrouw is die weet hoe je een verhaal moet vertellen met de kracht van een orkaan, dan is het Shirley Bessie wel met This Is My Life.

say met het nummer One Tall Glasses and I Can Dance. Ach, lekker. Dan gaan we eventjes naar een plaat die niet zo lang geleden is opgenomen van het album Genesis. Ray and Where Is My Husband?

was zijn allereerste single van het album Double Fantasy, uitgebracht sinds enkele weken voor zijn dood. En dat markeerde zijn terugkeer toen de tijd na 5 jaar durende pauze. Just Like, oftewel Starting Over van John Lennon. En 1980 was ook het jaar dat hij overleed natuurlijk. Van de hoop op een nieuw begin met een geliefde gaan we naar de kracht die je in jezelf moet vinden als de wereld een beetje tegen zit. Dan gaan we draaien. La Bichivre, Something Inside, oftewel So Strong.

0: René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

is een handleiding voor het leven, samengevat in 7 werkwoorden en gezongen met een passie waar niemand omheen kan. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ramses Shaffy uit 1971. Dan gaan we eventjes naar de Romantics met Talking in Your Sleep. We drogen dus die tranen van Ramses en stappen de nacht in. In 83 veroverde deze band uit Detroit de wereld met deze baslijn.

Hij is nog steeds actief op 81-jarige leeftijd. Albert Hammond en It's Never Rains in Southern of California. En ik kan je vertellen, ik ben door de velden heen gereden die compleet verbrand waren. Maar regen, dat was er niet. In 2009 zet de Nederlandse zangeres Carol Emerald de hitlijst op hun kop met Back It Up.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rook waar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
3: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
2: Met de beste platen en jouw favoriete muziek.
3: En jouw favoriete muziek.

lekker op 80-jarige leeftijd. Melba Moore en Mind Up Tonight, jawel. Een plaat die je humeur direct een paar graden omhoog gooit. Met die rollende baslijn en die kraakheldere productie uit 1982. Laat je bijna vergeten dat je ook nog zoiets bestaat als zorgen. Dan doen we het licht uit en gaan de glitter achter ons laten. Jawel, van die zorgloze nacht in de club gaan we naar een moment van pure, ongefilterde eerlijkheid. In 1991 schreeuwde Eddie Vedder zijn pijn uit over een verloren liefde. En meer dan 30 jaar later komt elke lettergreep nog steeds even hard binnen. Het begint breekbaar, maar eindigt in een emotionele storm. Dit is Pearl Jam met de legendarische Black.

Een onaanvolgbare productie van Timbaland. Het is rauw, het is gedurfd en het is nog steeds een van de meest herkenbare slow jams ooit gemaakt. Dan gaan we terug naar een man die in 2005 is overleden. Luther Vandross met For Your To Love.

Dat was de grote comeback hit van de band nadat ze jaren uit elkaar waren geweest. David Gates schreef het nummer in zijn eentje. En die herkenbare, breekbare stem is nog steeds het handelsmerk van de band. Lost Without Your Love. Brad. Dit is Eric Clapton samen met Sting. It's Probably Me.

de meest succesvolle Motown-covers uit de jaren 80. Met die onbezorgde beat en niks warme stem bracht hij in 87 de zon in de huiskamer. En van de Britse romantiek trekken we de stoute schoenen aan en steken we de oceaan over. Stel je voor, je stapt uit een taxi. De neonlichten reflecteren in de plassen op de straat en ergens in de kelder hoor je deze big band die de hele boel op stelte zet. Het is er eentje van Elbow Bones en The Racketeers. A Night in New York.

Wayne Wade met Lady, de ultieme zomerse evergreen. En het maakt niet uit of het buiten regent of vriest. Zodra de baslijn inzet en Wayne begint te zingen, voel je de zon op je gezicht. Dan houden we de heerlijke reggae groove vast. We voegen een flinke dosis rock'n'roll altitude aan toe. En in 78 sloegen de twee de meest dwarse figuren uit de muziekwereld de handen ineen. De man die de reggae groot maakte naast Bob Marley en de frontman van de Rolling Stones. Een nummer dat een simpele boodschap. Hij blijft niet hangen in het verleden, maar kijkt vooruit. Hier zijn Peter Tosh en Mick Jagger en Don't Look Back.

0: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Vandaag de biografie van Cat Stevens. Hij is geboren in 1948 in Londen. Groeide op boven het restaurant van zijn ouders in Soho. En in 1966 brak hij voorzichtig door met I Love My Dog. Maar zijn echte succes kwam een jaar later met Matthew & Son, dat een tweede plaats in de Britse hitlijsten haalde. Tegelijkertijd schreef hij nummers voor anderen, waaronder Here Comes My Baby, dat een grote hit werd voor de Tremolo's. Na een zware tuberculose-infectie in 1968 veranderde hij zijn leven. Tijdens zijn herstel schreef hij tientallen nieuwe liedjes en vond hij een meer akoestische, introspectief geluid. Dat leidde begin jaren 70 tot internationale doorbraken met albums als Tea for the Tillerman en Teaser and the Firecat. Met klassiekers als Father and Son, Wild World, Moonshadow en Morning Has Broken. En zijn nummers bleven natuurlijk populair, want ze keren continu terug in diverse hitlijsten. In 1977 bekeerde hij zich tot de islam en nam hij de naam Yusuf Islam aan. Hij trok zich terug uit de popwereld en richtte zich op onderwijs en liefdadigheid, onder meer via de Islamia Primary School in Londen. Vanaf de jaren 2000 keerde hij terug naar de muziek onder de naam Yusuf Cat Stevens. In 2014 werd hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Cat Stevens blijft een van de meest invloedrijke singer-songwriters van zijn generatie. Met tijdloze liedjes die wereldwijd en zeker in Nederland en Vlaanderen geliefd blijven. Je leest het hele artikel uitgebreid op www.popmagazine.nl. Draaien we nu Father and Son.

Wist je het al? Op popmagazine.nl staat een uitgebreid agenda van diegenen die vandaag jarig zijn of overleden. Best de moeite waard om het te bezoeken.

is ook schitterend, oftewel voltooid verleden tijd. En vrienden van de show, dat was hem weer. Krantcafé René zit erop. Volgende week ben ik gewoon weer bij je terug. Zelfde tijd, zelfde zender. En wat mij betreft, maak er nog een mooie dag van. Dit is Flash and the Pan, and Waiting for a Train.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor het publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt-het-vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Greatest hits. Een duidelijke keuze.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1986.
2: Hurts to be in love is een nummer van de Canadese singer-songwriter Gino Vannelli, uitgebracht als onderdeel van zijn album Black Cars. Het nummer werd één van Vannelli's meest herkenbare hits. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 6.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1986.
2: A Different Corner markeerde een belangrijke mijlpaal in de carrière van George Michael. Deze soulvolle ballad toonde Michaels uitzonderlijke vocale bereik en emotionele diepgang, waardoor zijn status als solo-artiest werd versterkt buiten zijn werk met Wham. Hoogste positie in de top 40 was nummer 1.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1986.
2: Typical Male was een hitsingle van Tina Turner's zeer succesvolle album Break Every Rule. Dit vrolijke poprocknummer demonstreerde Turner's krachtige zang en charismatische speelstijl, waardoor haar status als de Queen of Rock'n'Roll nog verder werd versterkt. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 8.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1986.
2: On My Own is een krachtig duet uitgebracht in 1986... met de ongelooflijke vocale talenten van Patti LaBelle en Michael McDonald. Deze emotionele ballad werd een van de meest memorabele nummers van de jaren 80... waarin de unieke stemmen van beide artiesten goed tot hun recht kwamen. Hoogste positie in de top 40 was nummer 2.

0: Het is 5:00.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het Landelijk Actiecomité Scholieren ontvangt dit jaar opnieuw veel klachten over de eindexamens. Via de klachtenlijn zijn al 165.000 meldingen binnengekomen, terwijl de examens pas enkele dagen bezig zijn. Vooral het HAVO-examen Nederlands leidde tot veel kritiek. Leerlingen vonden het examen moeilijk en onduidelijk. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Welkom in de LVT Platenkast, het enige programma waar de platen niet netjes alfabetisch staan, maar gewoon zoals het leven zelf. Een beetje scheef, soms verrassend en altijd met goesting. We trekken die kast open alsof het een verboden schuif is bij je grootmoeder. Je weet nooit wat eruit gaat vallen. Een vergeten hit, een verhaal dat eigenlijk niet verteld mag worden, of een plaat die je doet denken, amai, dat bestond ook nog. Dus zet je schrap, of beter, zet je open, want eerlijk, wanneer was normaal ooit interessant? De LVT Platenkast is begonnen met Tanita Tikkerum en...

U2 duikt in een van de meest tijdloze liefdesklassiekers ooit. Everlasting Love. Een nummer over spijt, tweede kansen en liefde die koppig blijft branden. Zelfs als jij het even liet afkoelen. Het origineel is uit 1967, geschreven door Buzz Kaysen en Mac Gayden. Het werd een van de meest gecoverde songs ooit. Met hits in de jaren 60, 70, 80, 90 en zelfs de nullies. U2 nam hun versie op als B-kant tijdens de Rattle and Hum periode. Dat was in de late jaren 80.

De plaat die we zo dadelijk gaan horen komt uit Nederland. Meer bepaald van een van de grootste rockgroepen die het land ooit voortbracht. En dat waren de Golden Earring. Het nummer werd uitgebracht in 1982 op het album Cut. Zelfde album als waar de single Twilight Zone op te vinden was. Een grote internationale hit. Long Blonde Animal werd vooral in Nederland en België een publieksfavoriet door de live-energie van Barry Hay en zijn collega's. Ettelijke jaren geleden waren ze te gast in de Gladiolen. Dat is een van de concerten in de directe omgeving van Herenthout, meer bepaald in Olle. En ik herinner mij nog een collega die pakweg een 20, 25 jaar jonger was dan ikzelf, die zei van Golden Earring heb ik nog nooit van gehoord. En ik heb hem toen de wijze raad gegeven, ga gerust kijken, daar zal je geen spijt van hebben. De maandag die volgde op dat weekend zei hij tegen mij, ik ben blij dat je dat gezegd hebt, want wat een groep was dat. Het pleit alleen maar in het voordeel van de Go.

overkill op het moment dat de wereld te snel draaide. Een hitmachine, een jetlag, een hoofd dat 's nachts niet meer stil werd. Het klinkt vrolijk, maar eigenlijk is het nummer over wakker liggen. Overdenken en even niet meer kunnen volgen. En net daarom raakt het zo hard. Het is de eerlijkste paniekaanval die ooit in een popsong belandde. We hebben het over Man at Work en Overkill.

0: Zit goed bij jouw favoriete radio, want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: Zo dadelijk krijgen we muziek van Joe Bataan en CDG Smokes. Het was de tweede internationale hit voor Joe. We zitten momenteel in week 20. En wat gebeurde er in week 20 aan belangrijke feiten voor wat betreft de muziekwereld? Wel, daar gaan we het nu even over hebben. Op 16 mei 1966 waren er de Beach Boys. Die releaseden Pet Sounds, een van de meest invloedrijke albums aller tijden en geroemd om zijn vernieuwde arrangementen en productie. In 1987, op dezelfde dag, scoorde U2 hun eerste Amerikaanse nummer 1 hit met With or Without You. Een mijlpaal die U2 definitief in de wereldtop katapulteerde. In 1953 was er dan Django Reinhardt die overleed. De legendarische gitarist die stierf op 43-jarige leeftijd en het was meteen ook een enorme klap voor de jazzwereld. In 1981 was er Kim Carnes op nummer 1 met Bette Davis Eyes. Dus

Start van een 5 weken durende nummer 1 run in de VS. Het nummer werd een wereldhit. En op 16 mei 1970 waren er Crosby, Stills, Nash & Young op nummer 1 met hun album Deja Vu. Hun eerste album met Neil Young, dat werd een klassieker. Op 15 mei, het is te zeggen rond diezelfde datum, was er Connie Francis, die scoorde in 1958 een nummer 1 hit in Groot-Brittannië met Who's Sorry Now. Het was een onverwachte comeback hit. En dan is er 12 mei tot 14 mei. De juiste datum is een beetje onduidelijk, maar we hebben wel wat kunnen samenvatten. Mary Wells die was er met My Guy. Die bereikte daarmee de nummer 1 in de Verenigde Staten in 1964. En dat was meteen een Motown mijlpaal. En tenslotte Joe Walsh die bracht But Seriously Folks uit op 16 mei 1978 met Eaglesleden als gastmuzikanten. Je moet het maar klaar krijgen. Verder met muziek zoals ik al gezegd heb, hier is Joe Bataan.

Peter Gabriel schreef Games Without Frontiers als een speelsklinkende prik naar wereldrijders die zich gedragen als kinderen op een speelplaats. Tegenwoordig zijn daar nogal wat voorbeelden van. Achter de politieke fluisterende stem van Kate Bush zit een scherpe boodschap. Oorlog en politiek lijken soms verdacht veel op een slecht spelprogramma. Een vrolijke melodie met een serieuze knipoog. Peter Gabriel en Games Without Frontiers.

0: Music for you.
1: De LVT platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.

Belfast Child schreef Simple Minds na de Enniskillen-aanslag. Een moment dat de band diep raakte. Jim Kerr gebruikte een oude Ierse melodie om een moderne klaagzang te maken over een stad die verscheurd is door geweld. Het nummer rouwt om de mensen die achterblijven, maar draagt tegelijk een stille hoop dat vrede ooit meer wordt dan een droom. Belfast Child en de Simple Minds.

0: Dit is Luc van Turnhout.
1: En dan hebben we een overzicht van de concerten die aangekondigd zijn in Nederland. Olivia Rodrigo die komt met de Unrevealed Tour naar de Ziggo Dome in Amsterdam op 23, 24, 27 en 28 maart 27. Five Finger Death Punch met de 20th Anniversary Tour op 7 februari 2027 in de AFAS Live in Amsterdam. En Josh Johnson Comedy Band die treden op 28 juni 2026 ook al in het theater in Amsterdam. En Epica 25 Year Celebration op 31 januari 27 in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. En Pini die komt met de Singles World Tour naar de AFAS Live in Amsterdam op 30 augustus. 9 september zijn we dan. Belangrijke datum voor Van Turnhout. Melanie Martinez met Hades in de Ziggo Dome, ook alweer in de hoofdstad van Nederland. En Ruben Solo die komt met Someone in This Crowd Will Betray Me op 22 september 26 in de Boom Chicago in Amsterdam. En Jesse Ware met de Super Bloom Tour 2026 op 21 november 26 in AFAS Live. En tenslotte is er het concert van Freya Sky te melden. Die komt met haar Stars Align Tour op 14 november naar de Gashouder in Amsterdam. Dat voor wat betreft de concerten in Nederland. Straks hebben we nog een overzicht voor wat wij in Vlaanderen, België kunnen verwachten. Donna Summer en The Wanderer staat nu op het programma.

Lloyd en Roy Wood liepen elkaar geregeld tegen het lijf in de clubs van Birmingham, waar ze praten over iets wat toen bijna niemand deed. Een rockband met echte violen en celli. Lyne vertelde later dat ze droomde van een groep met strijkers, omdat we dat nog nooit echt hadden gehoord in de rockmuziek. Ze zaten toen allebei in de Move, samen met drummer Bev Beaven. Daar ontstond het plan om een nieuw project op te starten dat verder ging dan de klassieke rockbezetting. In 1970 richtte Jeff Lyne, Roy Wood en Bev Beaven officieel The Electric Light Orchestra op, als afsplitsing van de Move. Hun eerste album kwam kort daarna, maar Wood die verliet al snel de band, waarna Lyne de creatieve leiding overnam van de groep. The Electric Light Orchestra bij jouw favoriete radio en in de LVT-platenkast met Can't Get It Out of My Head.

Princess is Oscar and the Wolf op zijn meest dromerig. Max Colombi die een nachtelijke fantasiewereld bouwt vol verlangen en mysterie. Het gaat over mensen die je in je hoofd mooier en onbereikter maakt dan ze eigenlijk zijn. Een sensuele droom waar je even in mag verdwijnen. Dat is Princess.

Speed of Sound is Coldplay dat stilstaat bij hoe snel de wereld soms gaat. Chris Martin schreef het over verwondering, onzekerheid en het zoeken naar houvast in een leven dat plots veel groter voelt dan jezelf. Een dromerige opbouw die uitmondt in pure openheid. Dat is Speed of Sound, mooi aansluitend bij Max Colombi van daarnet.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het Lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Volgens de ANWB is de voorspelde drukke avondspits volledig uitgekomen. Door het hemelvaartsweekend zijn veel mensen onderweg. Rond het eind van de middag stond er zo'n 670 kilometer file, bijna twee keer zoveel als normaal. Vooral op de A16 en A2 is veel vertraging door drukte, pech en ongelukken. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welkom in deel 2 van de LVT-platenkast. We blijven niet alleen duiken in de verhalen en anekdotes achter de platen die straks passeren. We hebben ook weer een vers overzicht van de Live Nation concerten in Vlaanderen. Met nieuwe data, verse aankondigingen en een paar namen die je absoluut wil noteren. En zoals elke week kijken we ook naar de filmgeschiedenis van week 20. Premières die de cinema veranderden. Iconische momenten op het witte doek en de verhalen achter de films die deze week ooit het licht zagen. En blijf erbij dus, deel 2 zit weer vol muziek, verhalen en ontdekkingen. Dit is de LVT Platenkast bij jouw favoriete radio. Hier zijn de Maisonettes en Heartache Avenue.

aanleiding van Keep On Loving You was pijnlijk persoonlijk. Kevin Cronin van de groep REO Speedwagon schreef het nummer nadat hij ontdekte dat zijn partner hem in het verleden had bedrogen. Hij voelde zich verraden, maar tegelijk merkte hij dat hij haar nog steeds lief had. En dat innerlijke conflict werd de kern van de song. De rauwe eerlijkheid maakte het nummer zo sterk en uiteindelijk hun eerste nummer 1 hit.

toen de Cats al lang verleden tijd waren, zette Piet Veerman solo een gigantische stap vooruit. Sailing Home uit 1987 werd zijn grootste hit en bewees dat zijn stem ook zonder de band moeiteloos overeind bleef. Dit is Piet Veerman solo op volle zee. Sailing Home.

Spaceman schreef Just Man als een science fiction metafoor voor vervreemding. Je anders voelen dan de rest en zoeken naar een plek. De plaat werd pas een wereldhit toen Levi's de mysterieuze intro gebruikte in een reclamespot, waarna de single ontplofte.

0: De volgende plaat komt uit 1984 en is geen verwijzing naar de film Don Quixote uit 1933, waarin de Franse acteur Fernandel Sancho Panza speelde. Magazine 60 gebruikte de naam Don Quixote vooral als speelse, exotische, bijna cartoonachtige verwijzing naar het bekende literaire personage, niet naar een specifieke film of acteur. Magazine 60 in de LVT platenkast met Don Quixote.
1: No, señor.

funk in een vloeiende lijn. De delegation samengeperst tot pure dansvloerenergie. Ricky Bailey in de groove. De classics strak aan elkaar. Hou je veders recht, hier is de mix.

Parrot is een alternatieve rockband die eind jaren 90 doorbrak in België en Nederland. Ze staan bekend om hun emotionele, melodieuze rock en vooral om de fenomenale stem van Jasper Steverlinck. Parrot werd ontdekt tijdens Humo's Rock Rally in 1996, waar ze finalist werden. Hun debuutalbum Little Things of Venom, in 1999 uitgebracht, werd een groot succes. Mede dankzij Live en Me and My Melody en Believe.

De song die we zo dadelijk gaan horen verscheen in 1988 als single van het album Temple of Low Man. Het nummer werd geschreven door Neil Finn, de frontman van Crowded House. Het werd een grote hit in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada en groeide uit tot een van hun meest geliefde nummers. Better Be Home Soon, hier is Crowded House.

Live Nation in Vlaanderen, deze week hebben ze drie zaken te melden. Five Finger Death Punch is al 20 jaar lang alles behalve Bad Company. De multi-platinum Amerikaanse powerhouse band viert een jubileum met een wereldtour die ook halt houdt in België. Op maandag 8 februari 2027 staan ze op het podium van Vos Nationaal in Brussel. Lamb of God en Bleed From Within komen mee als special guest. Met een gloednieuw album Fenian onder de arm, met bijhorende lovende reviews en een optreden op de mainstage van Rock Werchter in het vooruitzicht, kan 2026 al niet meer stuk voor Kneecap. En daar doen ze nog een schepje bovenop. Op zaterdag 7 november 2026 komt het Ierse hip-hop trio met de Fenian Tour naar Vos Nationaal in Brussel voor een eerste Belgische headlineshow. En nog een paar weken tot Graspop Metal Meeting 26. Klaar voor de laatste namen? Spits even je oren. Met Evergrey, Infected Rain, King 810, Kuzar, Manta, Triggerfinger, Vower en Zitra worden de laatste 9 bands toegevoegd aan de line-up. Je kan de timetable vanaf nu terugvinden op graspop.be. Wees er tijdig bij als je tickets wil, want de zaken zijn vlug uitverkocht natuurlijk. Welkom bij jouw favoriete radio. This is my night. Enfin, het is te zeggen die van Chaka Khan.

Achter het Nederlandse damestrio Babe zat een gouden duo. Namelijk Peter Koelewijn en Piet Sauer. Zij schreven en produceerden Don't You Ever Shop Around. Helemaal in die vrolijke, herkenbare Babe-stijl. Drie stemmen vooraan, twee hitmakers achter de schermen en samen leverden ze weer een pure feel-good single af. Hier is

0: That's Me is ABBA op hun meest eerlijk. Een vrouw die zegt wie ze is, met haar twijfels, haar kracht en haar liefde. Geen perfectie, wel authenticiteit. Een kleine popparel uit de gouden jaren van ABBA. Hier is That's Me.
1: De Platenkast, een radioprogramma met muziek uit verschillende decennia. Presentatie Luc van Turnhout.

Chase the Sun klinkt zonnig en licht. Maar de aanleiding was allesbehalve vrolijk. De Stranglers schreven het midden jaren 80, een periode waarin de band gefrustreerd raakte door politiek, belastingen en sociale ongelijkheid in het Verenigd Koninkrijk. Hugh Cromwell zei later dat het nummer eigenlijk een protestlied in vermomming is. Always the Sun, hier zijn de Stranglers.

Fly Me Out ontstond in de slipstream van het gigantische succes van The Rhythm of the Night. De producers van Corona, het Italiaanse team achter de Eurodance-machine, wilden een opvolger die even zonnig, even catchy en vooral even onweerstaanbaar zou klinken. Het nummer werd in heel Europa een hit, maar vooral in de clubs werd het een blijver. DJ's hielden van het lange intro-effect die perfect was om een dansvloer op te warmen. Try me.

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van de LVT Platenkast. 2 uur vol verhalen, verrassingen, klassiekers en ontdekkingen. Recht uit de kast, recht in je hart. Bedankt dat je erbij was. Thuis, onderweg of via je smart speaker. Jij maakt dit programma elke week de moeite waard. Volgende week schuiven we de platenkast opnieuw open met nieuwe muziekverhalen, frisse anekdotes en natuurlijk een bomvolle selectie die je nergens anders hoort. Zelfde tijd, zelfde zender, jij en ik, afspraak.

0: and it makes a fiery ring. Bound by wild desire.
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Steeds meer huishoudens kiezen voor een vast energiecontract door stijgende prijzen. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. In maart stapten meer dan 100.000 huishoudens over, veel meer dan normaal. Internationale spanningen, zoals de oorlog in Iran, spelen daarbij een rol. Volgens de toezichthouder kijken consumenten kritischer naar hun energiecontract door de onzekerheid op de energiemarkt. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.
1: Ja, een hele goede avond. Dan zijn we weer met plaatjes bunkeren. En je hoort hiervoor natuurlijk René van Elst. Hier op Radio Emmeloord. Het Krent Café René. Wij gaan weer bunkeren twee uurtjes. Van 7 tot 9. En ik nodig je uit om op te gaan staan en lekker te gaan dansen. Oh la la la, let's go dancing. En dat gaan we doen met een paar leuke plaatjes uiteraard. En een paar gouden ouwe. En een paar plaatjes die we niet eerder gehoord hebben. Dus dat is wel leuk. Een paar leuke onbekende nummers, maar heel goed geproduceerd. Dat gaan we ook draaien natuurlijk. Daarvoor is dit programma Plaatjesbunkertje op Radio Emmeloord. Op DAB+ en online.

Ze was zelfs televisiepresentatrice. En de vrouwelijke vertegenwoordiger van de Mercy Beat, die internationale bekendheid genoot. It's For You in 1964. En ik heb heel veel nummers van ABBA, maar laat ik nog net dit nummer wat we nu gaan draaien, had ik niet in de lijst staan. En toch een geweldige plaat. En zelfs op positie 5 in week 2 van 1983. En in 82 uitgebracht. ABBA, Under Attack. Hoe toepasselijk.

Mr. O'Kelly, Rudolph en Ronald Isley. De drie broers hadden een lekker hit in 62. Als je goed luistert, was de oorspronkelijke titel Shake It Up Baby. Ze hebben toch maar twist en shout van gemaakt, hè? 62. UC Lucy is deze band uit Amerika. Oh, lekker in 1970. Welkom bij Plaatjesbunkeren.

0: real love is.
1: Wat een lekkere band dit. Juicy Lucy. Waar dat, ja. En dit zijn Mary Wells en Farrar. The Lady of the Evening. 1971. Groot hit in heel veel Europese landen.

0: Like a New Minute, Barry Wilson Farrar. Van album Second Opinion uit 71. En zo gaan we lekker door tot 9 uur. Allemaal goede, lekkere muziek.
1: Music of the 60s.
0: Vandaar plaatjes bunkeren.
1: Remember the 60s.
0: Ja, we gaan nummer 5 noteren. 1968 gaan we draaien. Georgie Fame en de Ballad of Bonnie and Clyde.

Ja, Georgie Fame. En de manager van Georgie Fame, Ryan O'Reilly. En die wilde een plaat gedraaid hebben op Radio Luxemburg. En het lukte hem maar niet, Hij dacht van, ik ga gewoon eigen zeezender beginnen. Radio Caroline. En zo is het allemaal gegaan. Dit is de Human League uit 82. Hoor ik niet zoveel meer op de radio. The Mirror Man.

about a gambler. When you're sitting at the table. Walking home in Nashville, Tennessee. For Kenny Rogers. When the dealing's done. Ja, en we gaan naar een plaatje van Jay and the Americans. En dat is het laatste singletje wat ze uitgebracht hebben. Want daarna vielen ze uit elkaar natuurlijk. In 1969 was dat. En we gaan die draaien. Die laatste hit van hun. Walking in the Rain. Het zal vast wel een keer weer gaan regenen, toch? Jay and the Americans in 1969. I'll

Ja, ze begon haar modellencarrière in New York. Tegen de Wilhelmina Records. Of models, moet ik zeggen. En ging naar Parijs natuurlijk voor de modehuizen werken. En bracht een paar plaatjes uit. En stond op de covers van Elle en Vogue. En er was dan Grace Jones, Nipple to the Bottle. We gaan een plaatje draaien voor Gea Bartels. Ze is ziek, ze ligt op de bank. Beterschap, Gea. Ze bracht deze plaat binnen. En die gaan we nu draaien natuurlijk. En ja, wie heeft er nog niet iets met treinen? Ik wel natuurlijk. Vandaar ook een paar leuke, van Bob, een paar leuke jingletjes ingesproken natuurlijk. En die Alta Dampfeisenbahn gaan we draaien. 1972, uitgebracht door die Kaiserliche Bohemischen. En dat begint als een stoomtrein. Hey, ja, wetenschap.

het is een soort kedengedeng, maar dan net even iets anders. Leuk plaatje dit, die alte dampvuistbaan. En ik had vroeger ook een modelbaan met allemaal stoomlokjes erop. Epoche 3, met allemaal die leuke Duitse stoomlokjes erop. Dit is de Guess Who, het gaat alle kanten op in dit programma. Dit is Undone uit 1969.

0: Randy Bachman, Jim Cale en Gary Peterson als zijn de Guess Who. Ja, zo heet hij die. Ja, die klok verzet, ik kan er niet aan wennen, nog steeds niet. Het hoeft voor mij niet. Laat hem gewoon staan op de tijd waar hij op stond. Palmpaas hebben we gehad. De Pasen komen eraan. Een lekker lang weekend voor de is er voor de boeg natuurlijk. We zijn maandag allemaal vrij natuurlijk. En misschien gaan we weer een extra programmaatje in elkaar knutselen. Maar eerst even dit, want de Amsterdammers die wilden graag een schone stad. De Paashazen gingen de stad rond.
1: Er is haast bij. De Amsterdammers hebben hun vuilnis en emmers en zakken aan de stoeprand gezet. Het kan daar niet blijven staan. Een Amsterdammer vult per persoon per jaar 50 zakken met vuilnis. Die zakken worden voor iemand weggehaald en dat kost een kleine 30 gulden per jaar. Totale kosten voor de gemeente 23 miljoen. Er is niets aan te doen. Afval hebben we nu eenmaal allemaal en afval moet opgehaald worden. Dat gaat snel genoeg. Een ophaler gooit per dag 1250 zakken in de wagen. Maar dat is pas de afval dat men vooruitkomt. De Amsterdammer heeft naast zijn vuilniszak per dag nog een flinke hoeveelheid stiekem afval die hij eerlijk verdeelt over straten en grachten. En dat veroorzaakt moeite en kosten die we nog niet hadden meegerekend. Het initiatiefcomité Amsterdam vraagt de bevolking nu om een paasschoonmaak. Vrijwilligers, waaronder een wethouder, maken een plechtig begin bij het monument op de Dam. En dat is ook een leuker punt om te beginnen dan bijvoorbeeld de Tweede Helmerstraat. En het monument, dat is internationaal bekend, is ook een plek die eerder uitnodigt tot rusten. Geldt als van ouds. Ieder moet zijn stoep schoonvegen. En wie dat braaf doet, krijgt een doosje met eieren van de paashaas. Deze gedachte om de paaseieren aan te reiken is ook anderszins nuttig, want dit voorkomt het bekende eieren zoeken dat al zoveel rommel in de stad veroorzaakt heeft.
0: Wat een leuk initiatief. De paashazen gaan de stad schoonmaken.
2: I'm so happy to be here with you tonight.
0: En dit is Donna Summer.
2: And I just want to let you know.
0: Ja, de Soto is bekend als de Queen of Disco. En dit is een prachtig uit 82. The Woman in Me. Je luistert naar Plaatjes Bunker op Radio Emmeloord.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

Het nummer voor Rob de Nijs. Van album In de Uren van de Middag. En wat heb ik vanmiddag toch een heerlijke middag gehad. Lekker in de zon gezeten. Buiten, een hele middag buiten. En even met de hondjes gelopen. En de een die gaat rechtdoor en de ander gaat linksaf. Dus ik heb een beetje last van spierpijn in mijn armen. Maar verder gaat het allemaal prima. En omdat het zo mooi weer was. De Beatles.

Ja, de Beatles en Good Day Sunshine in 1966. En ik heb nog een kijktip voor je. Als je wat langer wil opblijven vanavond, van 12:30 of zo, dan is de lancering van de raket in Amerika die naar de maan gaat. Met 4 bemanningsleden. De livestream in Nederland is ook te bekijken. En die is er vanaf 10:00 al aanwezig. Dus 2 uur kijken naar iets wat niet gebeurt, wat pas om 12:30 gebeurt. En het is natuurlijk de afwachten of de raket afgeschoten wordt. Want voor hetzelfde geld is er een beetje te veel wind of weet ik veel wat. Of gaat er wat mis. En wordt dan weer afgeblazen natuurlijk. Maar een leuke tip om naar te kijken. Goed, tot straks na de break ben ik weer bij je terug. Zometeen naar achteren.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Steeds meer huishoudens kiezen voor een vast energiecontract door stijgende prijzen. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. In maart stapten meer dan 100.000 huishoudens over, veel meer dan normaal. Internationale spanningen, zoals de oorlog in Iran, spelen daarbij een rol. Volgens de toezichthouder kijken consumenten kritischer naar hun energiecontract door de onzekerheid op de energiemarkt. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Plaatjes Bunker hier op Radio Emmeloord. Dat was het George Baker Selection uit 82, When We're Dancing.
1: Plaatjes Bunkeren met Gert Meppelink.
0: Ja, voor een lekkere van 5440. One Day in Your Life. Nummer 1 in Canada.

hoeft je niet neerslachtig te voelen. Gewoon alles in opwaartse richting. Positief er tegenaan kijken. In het perspectief plaatsen van het leven. One day in your life. 15 voor 40. Hier op Radio Emmeloord. Het tweede uur plaatjesbunker is begonnen. We gaan naar Liberia. Er was een band die noemde zich de Soulful Dynamics. En in 1969 verhuisde de band naar het Duitse Hamburg. En in 70 hadden ze een joekel van een hit. Marmosella Ninetta.

we gaan van 1970 naar 75. Met deze mooie single, 3 weken te parade. Times, in de band en Mrs. Grace. Maar desalniettemin een prachtig nummer. Een nummer 1 notering in de UK.

zaterdag ben ik even naar Emmen geweest. Dat mooie optreden in het Atlas Theater. En dan kom je langs de Hunebed Highway. En wat is Drenthe toch prachtig, machtig, mooi.

Jan en Hans van Duo Twinset uit Koevoorden. En er zijn vast wel Drenthe in de polder die toen erheen zijn gegaan en zijn gaan boeren daar. Met de ontginning van de polder. Ze hadden leuke muziek waar je platen kon kopen toen de tijd. En natuurlijk een keyboard en orgelwinkel boven de zaak. En dit is de eentje van Cow Sills. En denk maar, de Starway van band uit 1969. Ze zingen het nummer Hair, maar prachtig dit.

My hair is a fright. I'm hairy high.

Oh, ik heb een vuilnis klaar. Opgenomen in de GGG Studios in Hollywood. Ja, dat was enigst in 1969, 16 sporen recorden. Waaronder Jimi Hendrix en Frank Zappa, die namen daar ook op. En deze Cowsills waren daar ook met dit nummer. Wat prachtige opname dit. Dan aan nummer 3 notering. In 1986. Moses. En Ferry Maat, die draait het ook in zijn soul show. We Just...

Ja, we gaan eens even naar Oldenzaal. Daar woont een hele bekende zangeres. Ze werd heel beroemd en was ook heel bekend. Veel op televisie te zien natuurlijk. En ze had een hele grote hit. Waarheen, waarvoor? Mieke Telkamp heb ik het over. Je hoort het nooit op de radio. Ik ga een plaatje draaien voor, van haar natuurlijk. Later had ze een paar andere grote hits natuurlijk. Bekend is bijvoorbeeld Nooit op Zondag. En het andere nummer App en Vloed. Ze heeft veel opgetreden in Duitsland. Toen de tijd nog West-Duitsland natuurlijk. En ze verkocht heel veel platen. Ze was op de televisie overal alle kanalen te zien. Wij draaien Whispering Hope uit 1962.

0: In 52 werd ze ontdekt door Gerard van Krevelen. Die voor een AVRO-programma op zoek was naar nieuw talent. En daar werd ze ontdekt, Mieke Telkamp. En natuurlijk hele grote hits. En een gouden plaat in 71 voor Waarheen Waarvoor. Waar meer dan 1 miljoen platen van werden verkocht. En dit is...
1: Plaatjesbunkeren. Bunkeren. Met Gert Meppelink.
0: Ja, dit is Plaatjesbunkeren, inderdaad. En dit is Maria Mena.
2: Self-destructing, little girl.

de Pick Me Up Song. 15 weken tot weer positie 6 van deze Noorse zangeres Maria Mena. En dat was in 2008 een joekel van een hit natuurlijk. We zijn alweer aardig op weg met plaatjes bunkeren na 9 uur. We hebben een paar hele leuke plaatjes in zitten. We komen nog heel wat bijzondere dingen tegen. Waaronder deze Chris Montes en Raza. Hey, Nudikas.

nummer 3 voor Chris Bondes in 73. Hij is natuurlijk vooral bekend geworden van zijn hit Let's Dance. Natuurlijk niet te vergeten, natuurlijk hij leerde gitaar spelen van zijn broers. En zijn 10 jaren op de middelbare school luisterde heel veel naar de Beach Boys. En hij was fan van Ricky Valens. Kennen we deze nog? Loekie Knol, Algebra, 4 weken in de top 40. Speel in Harmelen, kunt mij de weg vertellen. En ze zong deze plaat, Algebra.

Dat is bekend van de Harmelen. Kunnen wij de weg naar Harmelen vertellen, meneer? Natuurlijk was ze ook te zien in de musical Annie. En zoals zangeres in de musical Assepoester in het Efteling Theater. De rol van de goede vee deze dag. En toen de show stapte, ging ze in de rol spelen van mevrouw Tuit de Theepot in de musical Beauty and the Beast. Dus best wel veelzijdige actrice, zangeres Loekie Knol met Algebra. We hebben een stukje disco. Dit is Frank Lovede. En met Patrick Coley. Die Hard Lover.

Ja, de Duitse versie van Dimmes Roussas, Goodbye My Love, Goodbye, 73. Ja, we gaan naar de Forecast, dat is een band die werd gearrangeerd en geschreven, die muziek voor die band, door Amir Bayan. En die is weer bekend met zijn werk van The Cool and the Gang, vandaar dat de muziek nog wat een beetje op lijkt. Maar ze hadden een leuke hit in 1982 met Happy Days. Oftewel, hip hip, hooray! Positie 18 in 1982, in de top 40 dus. Disco, funk en soul door elkaar heen gemixt.

Nou, ik hoop dat je in ieder geval met de paas een beetje mooie dagen hebt. Mooi weer erbij, hopelijk. En dit was Hip Hip Hooray natuurlijk. En we gaan nu een hele mooie plaat draaien. Een oudje echt van 1967. Onder het motto, herinner u zich deze dag van deze Piscilische, ja, Piscilische Los Angeles kwam die vandaan. Strawberry Alarm Clock. Incense and Peppermints. In 1967. Geschreven door John S. Carver en Tim Gale.

Ja, ze hadden we lekker 1967 natuurlijk met deze rock sunshine pop. Ze behaalden 5 hits in de Verenigde Staten en Canada, waaronder 2 top 40 hits, The Strawberry Alarm.

Ja, en dan zit het er alweer op, hè. Maar gaat de tijd nog snel als je al lekker bezig bent. Ik hoop dat je weer genoten hebt. Je kan hem terugluisteren. Of hier dus. Ik zal morgen er even opzetten. Ik wens jullie allemaal een hele mooie avond. Heel veel plezier hier nog op Radio Emmeloord. En een hele fijne paasdag alvast. En niet vergeten, en de raketlancering. Om 12:30 vannacht. Vanaf 10:30 is de livestream beschikbaar. Even googlen, zou ik zeggen. Een hele fijne avond nog en bye bye.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Loosdrecht geldt een noodverordening rond het gemeentehuis na eerdere ongeregeldheden rond de asielopvang. Alleen mensen met een geldige reden mogen het gebied in. Samenscholing is verboden en ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het meenemen van vuurwerk of wapens is niet toegestaan. De maatregelen gelden tot zaterdagochtend. In een woning in Amsterdam is het lichaam van een 73-jarige man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer lag mogelijk al langere tijd in de woning en werd voor het laatst gezien rond Koningsdag. De politie roept getuigen op zich te melden. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het Lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt het kabinet om spoedoverleg over de rellen en ongeregeldheden bij demonstraties tegen asielopvang. De VNG spreekt van terreur en intimidatie en wil aanvullende maatregelen bespreken om verdere escalatie te voorkomen, de opvangopgave uitvoerbaar te houden en gemeenten te ondersteunen. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. De gesprekken met president Xi zijn symbolisch en voorbereid, met topfiguren als Elon Musk aanwezig. Belangrijke handelsconflicten blijven voorlopig onbesproken. Trump vertrekt vrijdagochtend. De Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar postacute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. Het kabinet investeert niet, terwijl patiënten en artsen pleiten voor erkenning, grootschalig onderzoek en betere zorgnetwerken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Filipijnse Senaat klonken tientallen schoten, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa. Het internationaal strafhof vaardigde een arrestatiebevel uit vanwege zijn rol in de War on Drugs van voormalig president Duterte. De la Rosa ontkent de aanklachten en schelde in zijn kantoor. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog met Iran. De gesprekken met president Xi zijn vooral symbolisch, met handelsdeals verwacht. China hoopt dat Trump de grote wapendeal met Taiwan vertraagt, wat een belangrijke winst zou zijn. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid, 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 burgers omgekomen en 37 gewond geraakt, meldt president Zelensky. De Russen lanceerden 800 drones gericht op spoorwegen en infrastructuur. Polen stuurde straaljagers uit, Slowakije sloot de grens en Hongarije riep de Russische ambassadeur op het matje. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Merringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SNB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.